0: Bekantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, het is de BG Show hier via de Worm Amateur. Goedenavond. We gaan even kantjes draaien tot 7 uur hier even. En niet live, maar gewoon vanuit de modern ingerichte studio's in het bedrijfsverzamelgebouw Grutte Smurf. Maar hier wel gewoon bij de Worm Amateur. Klaarmaken. Een stijf uurtje puur beste regio-content staat ons te wachten. Amateur, aan deze kant. En hoop even dat de kantjes weer eens eventjes helemaal volledig nagenoegen zijn en de ontvangst prima is.

En de kantjes die worden wederom even aangeboden door de BG-service. Een prima stukje service daar even. 5314 Jachthavenstad. Daar kun je dus even terecht voor een goed stukje service. En die financieren eventjes even dit programma, dacht ik wel. Kantjes gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd.

0: Ja, hallo, het is Breven. We zijn aan het slot gekomen, de slotsom eigenlijk van deze BG-show weer deze week. Die is dan van 10 juli, dus de BG-show 10 juli. Het is vandaag, als je dit nu luistert rechtstreeks dan, is het 10 juli. En als je het weer even on demand luistert via de Mixcloud, ja, dan is het mogelijk een andere data. Neemt niet weg dat we even de kantjes even langs gaan. Dat gaan we nou even doen, amateur. En we begonnen even met de Gebrouwers trompet. Met de aanbeeld polka. Ik zet er een beetje overheen te kletsen. Moet kunnen, want ik moet even wat aankondigingen doen altijd. En natuurlijk ook even de sympathieke commerciële partner BG Service even noemen. Daarna ging het voort met Ompie Koerier. Regio Groningen, met Dan gaat de hemel voor jou open. Dat was Steven Daniela, maar ik Daniela en die song, ik voel me helemaal zo vrij. Dat was even prachtig mooi, de Daughters of Jerusalem met Gaza, Free, Free Palestine. En dat was Steven Kies met Yildiz met Quimere. Dat was ook mooi, die zagen we toevallig. Hierin de jachthaven staat enige weken geleden, een week geleden eigenlijk. Dan was het even instrumentaal, Gerry van Houten, Zuidenwind, of eigenlijk non-vokaal ook, André van der Klos, met de Nationale Zendpiraat in Tune. Dan waren het even Petra en Sjoerd met Papi, wat zul je me geven? Nou, die heeft nogal wat beloftes gedaan, die Sjoerd. En dan was het even Fonske en Gerrit Veldhoven. Ik denk uit Veldhoven ook, met een kind zoals zij. Dan waren het even de Triola's met Piratenwerk. Gingen we daarna luisteren naar Radio Delta van de Paniekzaaiers. Om vervolgens even te luisteren naar de Wipeouts met Zonder Jou, mooi, vond ik. Dan was het even zanger Orko uit Hoge Zand, dacht ik even, met Morgen Ben Ik Vrij. Dan was het even Danny Vermeer en volgens mij is Danny Vermeer Cor Nieuwenburg, maar ik weet niet helemaal zeker. Met heel mooi, hij mocht de kroeg niet in, maar hij had geen geld. Maar dat was eigenlijk belachelijk, want hij heeft daar heel veel geld heen gebracht. En het kantje heette, dat zou prettig zijn. Dan was het even Yvonne en Yvette met Zwarte Vlinder. En Armband dan even met Wondermooie Planeet. En dan daarna even Koosje uit de locatie Heerenveen met De Smaak van Liefde. En we luisteren nou nog even naar Albert Hendricks uit locatie Nieuw-Weerdingen, sorry, locatie Ter Apel met een lied voor kinderen. Oh, het is net afgelopen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Gaan we de erkenning er even op slingeren. Eens even kijken hoor. Ja, daar hebben we hem. Hier hebben we hem al tussen haakjes. Ja, komt even.
1: Dag hoor.